van mijn kloezen. Hoe is mijn plot? Misschien zegt een dokter, meneer, nog 2 maal. En word ik door een slepende ziekte gesloopt. Men zegt dat dat beter is voor nabestaan. Maar 2 maanden pijn is toch niet wat je hoopt.